0: hituke emme fummenun dudun bonete nenge etan ihsase
1: mihar e karunae e ade henne te bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: ades kuran deka tu mate jahme sana gisnaru
3: kala hudun sifavikinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku